0: Die Skripsel. Die gaan altijd. Hoofd. Hoofd. En dat is natuurlijk hoofd. En dat is natuurlijk hoofd, Wimbo. Hier gehen Informationen ein und aus. Von oben und auch vom Dominat.
1: This is gay on the radio industry.
0: Sehr verantwortungsvolle Arbeit. Das Grubenfeld bleibt es.
1: Gay, gay, gay.